0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Da-da-da. Da-da-da.

Hollywood Boulevard.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

in de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij twee mannen gedood en er zijn nog meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan ervan uit dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Die volgen na aanvallen van de VS gisteravond. Jordanië zegt dat het raketten uit de lucht heeft gehaald. In Irak waren daar ook drones bij. En de escalatie zorgt opnieuw voor stijgende energieprijzen. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Meer dan €74 voor een megawattuur. Ook de olieprijs blijft stijgen. De oorlog verstoort de aanvoer van olie en gas vanuit de Perzische Golf. Europa krijgt zijn gasvoorraden daardoor maar moeilijk aangevuld, net voor de start van het stookseizoen.

dat is mijn doel in het leven. Let me entertain you. Welkom in dit uur van de platenkast. En er zit weer van alles in. Er zitten hele oude nummers in, maar ook wat recenter. Zoals bijvoorbeeld deze van Ed Sheeran. En die heet The Shape of You.

0: Horje hier.
1: Radio Memory. Welkom in de platenkast. Tot een nog toegevuld. Met de vrienden van Amstel.

vond hem wel leuk. Een beetje koude platenkast, een beetje winters, een beetje regen. Dus daar past Adele prima in. Set fire to the rain. Goed, dit heeft helemaal niks met winter te maken. Maar gewoon met een leuk nummer uit de jaren 80. Ze waren er al sinds eind jaren 60. Volgens mij treden ze nog steeds op. Als er genoeg overblijven. Fleetwood Mac en Little Lies.

0: Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: Goedemorgen.
0: Het allerbeste uit vijf decennia populaire muziek. Welkom

In de tijd dat de cd's net uitkwamen, heb ik ooit een verzamelaar van de Moody Blues bemachtigd. En deze die heb ik helemaal grijs gedraaid. Het heet Question. Tijd voor iets van eigen bodem, namelijk Nielsen. En die heeft het ook al zo koud. IJskoud.

0: your memory.
1: Goedemorgen.
2: Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld. Met de vrienden van Amstel.

Er zijn mensen die denken dat dit Hoe sterk is de eenzame fietser heet. Maar het ding heet Jimmy. En die is van Boudewijn de Groot uit de jaren 70. Meneer Sterkenstand die tilde één wenkbrauw op. Ik zeg ja, het is winter. En mijn collega's draaien dit al in juli.

Een klassieker. Zet het proces voor, wat was het ook meer, Mrs. Christmas of zo, of Queen of Christmas, niet gewonnen. Maar ze blijft het wel een beetje met dit liedje. Ze heeft het helemaal zelf geschreven en het een beetje in stijl van de jaren 60. En ja, het is een klassieker aan het worden. Ik heb iets teruggevonden wat ik al een hele tijd ken, maar ze hebben het nergens in de computer. Dus ik heb het van de interwebs gevist. Ik ben benieuwd of het gaat lukken of ik dit kan draaien. Ja, zo waar. Dit is Snoopy uit de jaren 70. En dit heet Rain, Snow and Ice. Oh, en dat is een partij fout.

0: je gelooft het niet. Dit is gewoon een hit geweest in 1980. Niemand kent het volgens mij meer. Maar ja, ik vind het leuk om weer eens te draaien. Snoepie dus, rain, snow en ice. Maar eigenlijk zeggen ze dat ze van mooi weer houden. Dus dit is alweer bijna om. Dus ik ga lekker aan de warme chocola. En ik denk, ja, als tegenhanger dan Katy Perry en Snoop Dogg. California Girls.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij twee mannen gedood en er zijn ook meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan ervan uit dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Die volgen na aanvallen van de VS gisteravond. Jordanië zegt dat het raketten uit de lucht heeft gehaald. In Irak waren daar ook drones bij. En de escalatie zorgt opnieuw voor stijgende energieprijzen. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Meer dan 74 euro voor een megawattuur. Ook de olieprijs blijft stijgen. De oorlog verstoort de aanvoer van olie en gas vanuit de Perzische Golf. Europa krijgt zijn gasvoorraden daardoor maar moeilijk aangevuld, net voor de start van het stookseizoen. Door verstrengde regels sinds begin dit jaar komen er minder arbeidsmigranten naar Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd. Het is voor werkgevers nu duurder om mensen van buiten de Europese Unie aan te werven. En de voorwaarden zijn ook aangepast. Laaggeschoolden mogen hier alleen nog aan de slag voor seizoensarbeid, zoals in land- en tuinbouw. De Noorse koningin Mette Marit is gisteren korte tijd opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties door haar longtransplantatie. Ze was gisteren niet bij de eetaflegging van haar man, koning Haakon. Die heeft zijn vrouw zelf met de auto opgehaald in het ziekenhuis. Het blijft zo goed als droog vandaag. In het westen is wat regen mogelijk langs de Franse grens. Het is 23 graden. De komende dagen zijn wat wisselvallig. Het weekend kondigt zich licht zomers aan.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman.

0: aan sterke projecten.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hoftermolen.

Het is zoals een tovenaar, hè? Every little thing she does is magic. The Police, hier in de ochtendshow bij Radio Memory natuurlijk. Waar ook anders. We zitten hier goed en ik heb leuke muziek meegebracht. Alvaro Soler, die komt er zo aan met zijn Sophia. Maar eerst lekkere feel-good muziek van de Pointer Sisters. I'm so excited. Goed.

woensdagochtend. Ja. Zeg maar, dat we lekker die week door het midden splitsen. Alvaro Soler hadden we en Sofiane. Zodanig nog twee andere charmeurs. Eros Ramazzotti.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

in de ochtendshow. Goedemorgen. Fijn dat we weer samen die week door midden splitsen. Ik heb zo nog een mooi knuffelmomentje met Phil Collins die eraan komt. En een moment, dat heb ik ook klaarstaan, maar dat is allemaal verzoom. Eerst de originele. Don't leave me this way. De discobal die mag eens lekker draaien. Werd lekker opgeblonken door mijn charmante assistente. Die kan het zoals geen ander. Jamal Houston.

Phil Collins in A Groovy Kind of Love hier bij Radio Memory. Zo dadelijk heb ik nog volume aan klaarstaan. Maar eerst Robin Thicke met de stem van Pharrell Williams, Blurred Line.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

dat is wat het zeezender tijdperk, hè? Let's go to San Francisco. Zo dadelijk hebben we dat moment, maar eerst nog Showa Diddy straks. En deze van

eigenlijk toch? Under the moon of love. Er kan zoveel gebeuren. Maar wij gaan naar de koffiemachine. En ik heb een moment voor jullie. In een best of moment mag hij ook niet ontbreken. Drew Harris, drink rode wijn.

0: de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij twee mannen gedood en er zijn ook meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan ervan uit dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Die volgen na aanvallen van de VS gisteravond. Jordanië zegt dat het raketten uit de lucht heeft gehaald. In Irak waren daar ook drones bij. En de escalatie zorgt opnieuw voor stijgende energieprijzen. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Meer dan €74 voor een megawattuur. Ook de olieprijs blijft stijgen. De oorlog verstoort de aanvoer van olie en gas vanuit de Perzische Golf. Europa krijgt zijn gasvoorraden daardoor maar moeilijk aangevuld, net voor de start van het stookseizoen. Door verstrengde regels sinds begin dit jaar komen er minder arbeidsmigranten naar Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd. Het is voor werkgevers nu duurder om mensen van buiten de Europese Unie aan te werven. En de voorwaarden zijn ook aangepast. Laaggeschoolden mogen hier alleen nog aan de slag voor seizoensarbeid, zoals in land- en tuinbouw. De Noorse koningin Mette Marit is gisteren korte tijd opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties door haar longtransplantatie. Ze was gisteren niet bij de eetaflegging van haar man, koning Haakon. Die heeft zijn vrouw zelf met de auto opgehaald in het ziekenhuis. Het blijft zo goed als droog vandaag. In het westen is wat regen mogelijk langs de Franse grens. Het is 23 graden. De komende dagen zijn wat wisselvallig. Het weekend kondigt zich licht zomers aan.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt

Alphaville en Big in Japan openden het tweede uur van de ochtendshow. Wees welkom allemaal. Wij zijn klaar voor weer een uurtje jullie feel-good muziek te brengen. 7 uur.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
0: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Erik de Valk.

0: Frankie Valli en Grease in de ochtendshow. En de week door midden spritsen, dan mag daar wel een stevig bietje bij zitten.
1: Jee, toch, Jorgen?
0: Barbara Rexha en Faithless.

Gouden stem, Adele, set fire to the rain. Ik kan je garanderen dat het moment, best of moment, weer een prachtig nummer wordt. Het wordt door veel mensen gebracht, maar de enige echte brengt het dan wel eens op zijn manier. Voilà, nu moet u maar eens nadenken. Eurythmics en straks nog Nick Bernhard met die wachtzaal. Goedemorgen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android. Dit is Radio Memory.
6: Goedemorgen.

was jullie eerste schooldag? Willy mee? Denk eraan, het is woensdag vandaag. Dus het is maar een halve. Ja. Een halve dag school en dan mag je lekker terug naar huis. Spelen met de vriendin. Doe wat je zin in hebt. Ja, dat moet je zeker doen. Met nu Frank Stallone. Far From Over. This is the end.

je samen met mij bent weer wakker geworden op deze woensdag dat we lekker die week door midden hebben gesplitst. En ik had je beloofd, de originele Sara Rosa. Dit is Jimmy Frey. Tot morgen en geniet ervan.

0: Belgen zijn langer onderweg naar het werk dan de meeste andere Europeanen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van SD-Works. Gemiddeld spenderen we 61 minuten per dag aan ons woon-werkverkeer. In Europa is dat gemiddeld 48 minuten. We wonen ook opvallend ver van onze werkplek, gemiddeld 32 kilometer. 1 op de 7 Belgen legt zelfs elke dag 120 kilometer af. Dat heeft onder meer te maken met de files, maar ook met onze woongewoonte. Zo kopen we vaker een huis en blijven we daar wonen als we van job veranderen. De federale regering begint aan een nieuwe, bijzonder moeilijke begrotingsronde. Ze moet 10 miljard euro besparen. Premier De Wever heeft al verschillende maatregelen naar voren geschoven, maar er is nog lang geen akkoord. De 5 coalitiepartijen moeten dus op zoek naar een compromis. De Wever waarschuwt alvast dat iedereen de besparingen zal voelen. De Duitse maatregelen tegen Rusland zijn een grote vergissing, dat zegt de Russische president Poetin. Duitsland heeft Rusland officieel verantwoordelijk gesteld voor een drone met explosieven die vorige maand gevonden werd op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Maar volgens Poetin is er geen enkel bewijs voor die beschuldiging. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie staan achter Duitsland. Ook in ons land is de Russische ambassadeur ontboden. We krijgen wisselend bewolkt weer aan zee en in het noorden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel heel

Hey, goedemorgen. We zijn ondertussen woensdag geworden. En welkom in de ochtendkroeg. Starten we alvast met die van Das Pop en Fool for Love. We gaan niet alle fools gaan loslaten, maar we gaan een beetje op reis gaan zoals met deze Murray Heads. Ken je hem nog? Terug naar de jaren 80. En de One Night in Bangkok.

Carrie Underwood met die All-American Girl. Gaan we niet mogen vergeten. Op en top Amerikaans blijkbaar. En misschien lid van een of andere beweging. Maar ze heeft dan misschien ook een schat van een vent.

Sjaken, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

onder het motto alle nieuwe messen snijden goed. Deze Art Surprise ook. En When Love Is New. En de nieuwe liefde is altijd heerlijk. Maar sommige gevallen blijft ze niet lang duren. Maar we gaan ook nog wat nieuw uitdraaien van deze Benno van Vught. En heeft het over dromers. Dromen is altijd heerlijk. Is leuk. En ja, blijkbaar gezond.

was even terug naar 1971. Met deze Greenfield and Cook en Only Lies. Maar we gaan niet blijven liggen. We gaan naar het circus. Doen we met Britney Spears. En is eigenlijk al een circus op zichzelf, deze Britney Spears. Want wat heeft die allemaal niet uit?

onbeperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

is een paar keer uitgebracht, maar deze versie was van Anne Murray en de Daydream Believer. We gaan een beetje dagdromen en we gaan geloven. Het moet toch niet slechter worden natuurlijk ook. Brandon Flowers heeft het erover en Candy.

0: Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

was even terug naar 93 met deze van de Jo Valli. En zonder jou kan ik niet leven. Die grote hit van, je weet wel, Without You. En de zomer is gek geweest, hebben we geweten, maar ook Alexia.

Het is inderdaad die van Bella. Yesterday, today or tomorrow. Eén van die dagen zal het wel vallen. Of zou het wel kunnen lukken? Welke dag? Ja, die mag je zelf uitkiezen. En nu tijd voor David Cook en I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: Ja, ik heb het ook nog niet gevonden, maar daarmee zit het erop voor deze woensdag. Zeg ik bedankt voor het luisteren. Dit was weer de Ochtendkroeg. Morgen ben ik er natuurlijk weer op jouw radio.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van de Bomfunk MC's en We Are Tabaka. Tot morgen.

ochtendkroeg. Geen tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtendkroeg.

0: Belgen zijn langer onderweg naar het werk dan de meeste andere Europeanen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van SD Works. Gemiddeld spenderen we 61 minuten per dag aan ons woon-werkverkeer. In Europa is dat gemiddeld 48 minuten. We wonen ook opvallend ver van onze werkplek, gemiddeld 32 kilometer. 1 op de 7 Belgen legt zelfs elke dag 120 kilometer af. Dat heeft onder meer te maken met de files, maar ook met onze woongewoonten. Zo kopen we vaker een huis en blijven we daar wonen als we van job veranderen. De federale regering begint aan een nieuwe, bijzonder moeilijke begrotingsronde. Ze moet 10 miljard euro besparen. Premier De Wever heeft al verschillende maatregelen naar voren geschoven, maar er is nog lang geen akkoord. De 5 coalitiepartijen moeten dus op zoek naar een compromis. De Wever waarschuwt alvast dat iedereen de besparingen zal voelen. De Duitse maatregelen tegen Rusland zijn een grote vergissing, dat zegt de Russische president Poetin. Duitsland heeft Rusland officieel verantwoordelijk gesteld voor een drone met explosieven die vorige maand gevonden werd op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Maar volgens Poetin is er geen enkel bewijs voor die beschuldiging. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie staan achter Duitsland. Ook in ons land is de Russische ambassadeur ontboden. Elise Mertens is goed begonnen aan de US Open. Ze heeft zich geplaatst voor de tweede ronde na winst tegen een Spaanse speelster. Mertens won met 2x6-4. Het is al haar 11e deelname aan het toernooi. In 2019 en 2020 haalde ze de kwartfinales. We krijgen wisselend bewolkt weer. Aan zee en in het noorden van het land is er kans op een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen wordt het grijs en valt er af en toe wat lichte regen. We halen dan een graad of 24.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overname.

0: Dat was een typische old school, lieve luistervrienden. Oh, en dan stond ik in 1973 met mijn luchtgitaar. Daar gaat Alice Cooper.
1: Dit is de Little of the World Show met Hans de Knecht.
0: Goeiedag, Hans.

vreselijk, want een heleboel mensen denken... Nou nee, goed, ze komen dus niet uit Spanje. Nee, Santa Esmeralda was een Amerikaans-Franse discogroep... die in 1977 een nummer 1 clubhit scoorde met een cover van het lied Don't Let Me Be Misunderstood. En de band was in zijn originele formatie actief van 1977 tot 1981. Lieve luistervrienden, terug naar de voltooid verleden tijd.

Een band vol met wereldsterren, lieve luistervrienden. Ja, ook zelfs Philip Bailey is hier het woord gekomen. En natuurlijk niet te vergeten Maurice White, Fred in White, Elmer Kay en Rolf Johnson. Daar waren ze, inderdaad. Earth, Wind & Fire in de middel van de roadshow. Ook via de vele lokale in Spanje. Vriendelijk welkom. Hey!

0: De schorre stem van Chris Dalman, de liedzanger. Een van de eerste platen uit 1977. Eén van de eerste. Wat een allereerste, dat weet je natuurlijk net zo goed als ik. Was Living Next Door to Alice. Smokey, lay back in the arms of someone.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: In 2007 verliet hij ons onverwachts. Onvergeetelijk, deze ster uit de Achterhoek in Nederland. Het begon allemaal met meisjes met rode haren. Hier is Arne Jansen.

feestbeest Arne Jansen. Als ze veilig achter de keukengordijnen. Binnen 5 minuten stond de tent op zijn kop tijdens zijn optreden. Vrienden, oh, dat waren gouden tijden. Op aandringen van zijn moeder leerde hij het vak van kapper. Maar hij blijft tegelijkertijd bezig met zijn carrière in de muziek, waarin hij zich vooral op Duitsland richtte. In het begin van de jaren 70 ging hij optreden met zijn begeleidingsband Leslie Gold. En dit leidde in 1972 meteen tot de grootste hit uit zijn loopbaan. Meisjes met rode haren stond 17 weken in de Nederlandse top 40. En de Lovers Holiday! Hoe lekker, zo af en toe, zo voel van karakter in de middel van de show. I Love His Holiday, Holly van Chains. En dit is Andy Gibb, het verloren broertje

uit Detroit, Michigan. Yes, USA, 1976. Daar gaan de... Oh, zo lekker zwoel, hè? De flautes in de middel van de roadshow. Lieve vrienden, lieve Leute van Hoyte, wees welkom.

stuk voor stuk omhoog gehaald naar een van onze schuilkelders. De catacomben van de Middelburg Roadshow. Schoongepoetst, spinnenwebben, huppakee, alles eraf, stof, etc. Desnoods met een schuurspoeltje. Easy living, natuurlijk. Och, wat was dat die hit van Uriah Heep uit Londen in 1967. Zijn ze erop gericht en alleen maar tegenzijden. Vertelde je straks al dat we wereldwijd zijn ontvangen. Ook anders zijn we natuurlijk in Spanje te ontvangen. Maar goed, in Vlaanderen, in Nederland, de USA, via de zenders van Net FM, vrienden. Och, daar kun je de Middelburg Roadshow beluisteren. En sinds kort ook via enkele lokalen in Australië. Ik ben er gelukkig bij. En dit is Jerry Rafferty.

0: Tos. En Jagger, Mick. Met Jagger en Peter Tosh bij plaatsen. 1979, voor heel. Tuurlijk, logisch, logische wijze. You gotta walk and don't look back. Heerlijke koffie vandaag, vriendelijk.
1: Ja.
0: Ja, een zeer vriendelijke bediening. Vandaag Brenda weer. Alweer Brenda, nou goed. Frans, weer verwant op blijkbaar. Oh ja, multiculti. Waggy is een begrip. Is een muziekstroming. Maar dat er ooit een waggy in Egypte zegen vierde, nee. Nou, niet echt. Alhoewel, Jonathan Richman maakte er ooit een plaatje over. Hier is hij, de Egyptian Reggae, op jouw middel of de roadshow.

Blondo. Hoppakee. Ja, de knecht is maar hier. Nou goed, hè. Dit doen we dus. Peter Kolewenski en zijn brave broeders, de rockers. En Angeline, de blonde seksmachine. Nog zo'n snoepje. Er wordt al de weg getimmerd door de carpenters. Dus.

Nou, heel af en toe kom ik zo een keer tegen in de show. De Middle of the Road Show. Je hoort de muziek van de Carpenters. Jan Malaya uit de gouden jaren 70. Heel veel 70's vandaag. Muzikale snoepjes, lekkernijen. En zoveel nog veel meer op te zetten. Dus blijf lekker luisteren. En wij spreken elkaar morgen. Heel veel plezier verder.

0: Belgen zijn langer onderweg naar het werk dan de meeste andere Europeanen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van SD Works. Gemiddeld spenderen we 61 minuten per dag aan ons woon-werkverkeer. In Europa is dat gemiddeld 48 minuten. We wonen ook opvallend ver van onze werkplek, gemiddeld 32 kilometer. 1 op de 7 Belgen legt zelfs elke dag 120 kilometer af. Dat heeft onder meer te maken met de files, maar ook met onze woongewoonten. Zo kopen we vaker een huis en blijven we daar wonen als we van job veranderen. De federale regering begint aan een nieuwe, bijzonder moeilijke begrotingsronde. Ze moet 10 miljard euro besparen. Premier De Wever heeft al verschillende maatregelen naar voren geschoven, maar er is nog lang geen akkoord. De 5 coalitiepartijen moeten dus op zoek naar een compromis. De Wever waarschuwt alvast dat iedereen de besparingen zal voelen. De Duitse maatregelen tegen Rusland zijn een grote vergissing, dat zegt de Russische president Poetin. Duitsland heeft Rusland officieel verantwoordelijk gesteld voor een drone met explosieven die vorige maand gevonden werd op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Maar volgens Poetin is er geen enkel bewijs voor die beschuldiging. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie staan achter Duitsland. Ook in ons land is de Russische ambassadeur ontboden. Elise Mertens is goed begonnen aan de US Open. Ze heeft zich geplaatst voor de tweede ronde na winst tegen een Spaanse speelster. Mertens won met 2 keer 6-4. Het is al haar 11e deelname aan het toernooi. In 2019 en 2020 haalde ze de kwartfinales. We krijgen wisselend bewolkt weer. Aan zee en in het noorden van het land is er kans op een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen wordt het grijs en valt er af en toe wat lichte regen. We halen dan een graad of 24.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

was er eentje uit de hitparade van 1981. We draaiden Kim Wild, Kids in America, woensdag 2 september, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal, welkom bij Radio Memory. Ik neem je mee tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Met nu een nummer van Sandra in The Heat of the Night.

0: Met deze plaats zullen we onze collega Yves tevreden gemaakt hebben. Deze van Julio Iglesias bedraaide. Hey, we gaan richting reclame. Dat gaan we doen met de meneer uit Leiden, namelijk Wim Lijs met zijn nieuwe single Viens danser.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemorgen.

Ze zijn met z'n tweeën, ze noemen zichzelf Modern Talking. Je kent ze nog wel van Human Heart, Human Soul. We draaien de Sherry Sherry Lady hier in ons programma. De volgende plaats, eentje terug in de tijd naar de hitparade van de jaren 70. Eentje van Kees, I was made for loving you, you was made for loving me.

was een hele mooie single van Nick Kershaw. I won't let your song go down on me. Allemaal hier in ons programma. We gaan richting reclame gaan we doen met deze mooie romantische plaats.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

Origineel welkom deze plaat van Philip Robrecht. We draaien de nieuwe single van Niel de Stadsbader en Marie. En dat is er eentje stevig terug in de tijd, hè? ZZ Top op de radio.

Een hele mooie plaat terug in de tijd van Engelbert Humperdinck, Quando Quando. Met deze plaat zullen we Sociaal van der Straten en Herman daar in Wachtebeke wel tevreden maken. We gaan richting 12 uur. Ik zeg graag tot na 12 uur, dan zijn we weer het meer. Zit je aan tafel, smakelijk eten. Ik heb voor jou nog deze, Paul Anka en Put Your Hand on My Shoulder.

Benzine wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10,5 cent bij. Je betaalt dan voor 1 liter maximaal 2,11 euro. Ook de dieselprijs schiet omhoog met 14,5 cent per liter. Daarvoor betaal je dan maximaal 2,55

0: €1,39 per liter. De bewoners van het Nederlandse dorp Overasselt mogen weer naar buiten. Gisteren werden ze opgeroepen om binnen te blijven vanwege een grootschalige politieactie. Daarbij zijn 34 mensen gearresteerd, onder wie 2 Belgen. Maandagnacht schoten tientallen gewapende en gemaskerde mannen een bewaker van 51 dood bij een boerderij. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, werden ook zij onder vuur genomen. 2 agenten raakten gewond. Mogelijk gaat het om conflict tussen drugsbendes over een lading van honderden kilo's cocaïne die verloren is gegaan. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten een mogelijke nieuwe sabotage van een elektriciteitsinstallatie. Afgelopen nacht zagen bewoners in de buurt van Keulen felle lichtflitsen en hoorden ze verschillende knallen. Kort daarna ontstond een kortsluiting en vielen verschillende hoogspanningslijnen uit. Het incident gebeurde amper 1 dag na een sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. De autoriteiten gaan na of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben. Een busongeval op het Egyptische schiereiland Sinaï heeft aan 16 mensen het leven gekost. Zeker 28 anderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde zo'n 80 kilometer ten noorden van Sharm el-Sheikh. Het is niet duidelijk of er ook buitenlanders op de bus zaten. De bus reed in een gebied dat erg populair is bij toeristen die willen duiken en snorkelen in de Rode Zee. In de zee van Marmara is een Turks vrachtschip gezonken na een botsing met een ander schip. De 10 bemanningsleden zijn vermist. Er is een grote zoekactie aan de gang. Het is nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. Aan de kust en in het noorden van het land kan er een bui vallen. Elders blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen is het eerder grijs met af en toe wat lichte regen. We halen dan wel 24 graden.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Tony van Beveren.
6: This is my church. This is where I heal my hurts.

Was er eentje van Feetless? Hot is de DJ. Woensdag 2 september, iets over 12 uur geworden. Stem je pas af, van harte welkom. Dit is Radio Memory vanuit Pajottag en Galmaarden. Neem je mee tot 1 uur, tot aan Katrien Verheijen met Viva la France. Gaan we het gezellig maken met nu een plaat van Palanka en Tonight My Love. Tonight.

Deze formatie ken je nog wel van We Light the Party. We draaien de Venga Boys en Boom Boom. We gaan eventjes terug naar Nederland met een van de grootste successen in de tijd van Robert Pater. En we draaien een Roos geef ik aan jou. Met deze plaat zullen we Moeke, Nadine, daar in Ekelhem, Jean en Jarne wel tevreden maken. Want ook daar zitten ze te luisteren naar Radio Memory. Goedemiddag allemaal.

raden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966

was er eentje van Elvis Presley. We blijven maar in die goede oude tijd. We gaan richting reclame. De volgende plaat is origineel van Bobby Solo. Ik heb ze vandaag meegebracht door Tim Tesley uit Zeeland. Want ook daar zitten ze te luisteren naar Radio Memory. Tim Tesley en zijn mama Monique daar. We gaan Tim Tesley draaien met Una Lacrima Sorriso.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

De beste muziek, je hoort enkel hier bij ons bij Radio Memory. 7 dagen op 7, 24 of 24 uur. De beste plaat op het beste moment. En dat is ook een hele mooie, hè? Eentje van Starship. Nothing's gonna stop us now.

Vind ik persoonlijk toch een van de mooie singles van Alan Foley. We Belong to the Night. We gaan stilletjes aan richting reclame. Gaan we doen met Sandra Kim en Frank Kalan door veel van mij te houden. En dan nog eentje van de Gypsy Kings en Volare. MUZIEK

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Zorba de Griek draaide met de Zorbedans. We blijven maar in dezelfde jaren met Frank van Damme en Sofia, een meneer die er vorige zaterdag bij was op onze Radio Memories tweede verjaardagsshow daar in Tollenbeek. We draaien Sofia. MUZIEK

We draaiden nog Madonna, Holiday was het voor vandaag op deze woensdag 2 september tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Katrien Verheyen met Viva la France, ook nog veel premier te komen. De collega's maken nog een fijne woensdag namiddag van. Ik ben er graag morgen weer bij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren bij Radio Memory. We gaan eruit met Roy Orbison, Born on the Wind, de groetjes en tot morgen.

0: Benzine wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10,5 cent bij. Je betaalt dan voor 1 liter maximaal 2,11 euro. Ook de dieselprijs schiet omhoog met 14,5 cent per liter. Daarvoor betaal je dan maximaal 2,39 euro per liter. De bewoners van het Nederlandse dorp Overasselt mogen weer naar buiten. Gisteren werden ze opgeroepen om binnen te blijven vanwege een grootschalige politieactie. Daarbij zijn 34 mensen gearresteerd, onder wie 2 Belgen. Maandagnacht schoten tientallen gewapende en gemaskerde mannen een bewaker van 51 dood bij een boerderij. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, werden ook zij onder vuur genomen. 2 agenten raakten gewond. Mogelijk gaat het om conflict tussen drugsbendes over een lading van honderden kilo's cocaïne die verloren is gegaan. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten een mogelijke nieuwe sabotage van een elektriciteitsinstallatie. Afgelopen nacht zagen bewoners in de buurt van Keulen felle lichtflitsen en hoorden ze verschillende knallen. Kort daarna ontstond een kortsluiting en vielen verschillende hoogspanningslijnen uit. Het incident gebeurde amper 1 dag na een sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. De autoriteiten gaan na of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben. Een busongeval op het Egyptische schiereiland Sinaï heeft aan 16 mensen het leven gekost. Zeker 28 anderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde zo'n 80 kilometer ten noorden van Sharm el-Sheikh. Het is niet duidelijk of er ook buitenlanders op de bus zaten. De bus reed in een gebied dat erg populair is bij toeristen die willen duiken en snorkelen in de Rode Zee. In de zee van Marmara is een Turks vrachtschip gezonken na een botsing met een ander schip. De 10 bemanningsleden zijn vermist. Er is een grote zoekactie aan de gang. Het is nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. Aan de kust en in het noorden van het land kan er een bui vallen. Elders blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen is het eerder grijs met af en toe wat lichte regen. We halen dan wel 24 graden.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22.15 uur sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet. Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leijs Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
1: Goedemiddag.

0: al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemiddag. Kom hier.

0: Benzine wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10,5 cent bij. Je betaalt dan voor 1 liter maximaal 2,11 euro. Ook de dieselprijs schiet omhoog met 14,5 cent per liter. Daarvoor betaal je dan maximaal 2,39 euro per liter. De bewoners van het Nederlandse dorp Overasselt mogen weer naar buiten. Gisteren werden ze opgeroepen om binnen te blijven vanwege een grootschalige politieactie. Daarbij zijn 34 mensen gearresteerd, onder wie 2 Belgen. Maandagnacht schoten tientallen gewapende en gemaskerde mannen een bewaker van 51 dood bij een boerderij. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, werden ook zij onder vuur genomen. 2 agenten raakten gewond. Mogelijk gaat het om conflict tussen drugsbendes over een lading van honderden kilo's cocaïne die verloren is gegaan. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten een mogelijke nieuwe sabotage van een elektriciteitsinstallatie. Afgelopen nacht zagen bewoners in de buurt van Keulen felle lichtflitsen en hoorden ze verschillende knallen. Kort daarna ontstond een kortsluiting en vielen verschillende hoogspanningslijnen uit. Het incident gebeurde amper 1 dag na een sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. De autoriteiten gaan na of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben. Een busongeval op het Egyptische schiereiland Sinaï heeft aan 16 mensen het leven gekost. Zeker 28 anderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde zo'n 80 kilometer ten noorden van Sharm el-Sheikh. Het is niet duidelijk of er ook buitenlanders op de bus zaten. De bus reed in een gebied dat erg populair is bij toeristen die willen duiken en snorkelen in de Rode Zee. In de zee van Marmara is een Turks vrachtschip gezonken na een botsing met een ander schip. De 10 bemanningsleden zijn vermist. Er is een grote zoekactie aan de gang. Het is nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. Aan de kust en in het noorden van het land kan er een bui vallen. Elders blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen is het eerder grijs met af en toe wat lichte regen. We halen dan wel 24 graden.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail Hilde@radiomemory.be.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

0: In de haven van Antwerpen zijn een goederentrein en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan een overweg zonder slagbomen. Die zijn er niet in het havengebied om geen onnodig tijdverlies te veroorzaken, aangezien goederentreinen toch langzaam rijden, zegt Infrabel. Door de knal is de vrachtwagen gekanteld en op een rijdende auto terechtgekomen. Als bij wonder was er enkel materiële schade. Ook elektrische steps moeten een nummerplaat krijgen. Dat heeft bevoegd minister Bernard Quintin van de MR gezegd in de Commissie Binnenlandse Zaken. De voertuigen duiken al te vaak op bij drughandel en drugsgeweld en zijn naderhand moeilijk te traceren. Een verplichte nummerplaat zou de strijd tegen die misdaden flink vooruit helpen, zegt de minister. Quintin onderzoekt ook of hij nog extra militairen kan inzetten in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. In Eeklo in Oost-Vlaanderen heeft de burgemeester gereageerd op de klachten van enkele leden van het stadspersoneel. Die verwijten hem en zijn schepen een toxisch leiderschap, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Wie niet meewerkt, komt op een zwarte lijst, zeggen de medewerkers. En er is ook sprake van seksistische opmerkingen. De burgemeester ontkent dat er een angstcultuur is en zegt stellig dat personeel correct wordt behandeld. Wel zal hij de klachten grondig laten onderzoeken. Eeklo stelde eerder al een crisismanager aan voor het probleem. En rit 11 in de Vuelta is vertrokken zonder Mats Pedersen. De Deen is al sinds het begin van de Ronde van Spanje op de sukkel met ademhalingsproblemen en wil zijn kansen op het WK eind deze maand in Montreal niet verder hypothekeren. De Vuelta is halfweg en er wacht nog een viertal zware bergritten. Een zachte 21 graden vanmiddag. Af en toe breekt de zon door het wolkendek. In het noorden en westen is er een kleine kans op een regenbui.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

Ze kan zeker heel grappig voor de dag komen in een aantal van haar films. Jennifer Lopez, Ain't It Funny. Helmut Lotti nu met een klassieker, Everybody Loves Somebody.

0: dan eind jaren 60, begin jaren 70, nederpop Sandy Coast en Summer Train. We blijven nu bij ons in Vlaanderen. Willy Sommers, mooi.
1: Ooit rende ik hier als kind door de straten. En het bankje waarop we toen zaten, staat

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

voor mij heel mooie herinneringen aan vasthangen. Tracy Chapman en Baby Can I Hold You. Ik kwam namelijk ooit eens boven, midden in de Rode Zee, van een duik. En dat was de muziek die speelde op de boot toen ik aan boord klom. Of er toen zeemeeuwen waren, dat herinner ik me echt niet. Dit is dan maar een flock of seagulls. I ran.

0: In de haven van Antwerpen zijn een goederentrein en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan een overweg zonder slagbomen. Die zijn er niet in het havengebied om geen onnodig tijdverlies te veroorzaken, aangezien goederentreinen toch langzaam rijden, zegt Infrabel. Door de knal is de vrachtwagen gekanteld en op een rijdende auto terechtgekomen. Als bij wonder was er enkel materiële schade. Ook elektrische steps moeten een nummerplaat krijgen. Dat heeft bevoegd minister Bernard Quintin van de MR gezegd in de Commissie Binnenlandse Zaken. De voertuigen duiken al te vaak op bij drughandel en drugsgeweld en zijn naderhand moeilijk te traceren. Een verplichte nummerplaat zou de strijd tegen die misdaden flink vooruit helpen, zegt de minister. Quintin onderzoekt ook of hij nog extra militairen kan inzetten in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. In Eeklo in Oost-Vlaanderen heeft de burgemeester gereageerd op de klachten van enkele leden van het stadspersoneel. Die verwijten hem en zijn schepen een toxisch leiderschap, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Wie niet meewerkt, komt op een zwarte lijst, zeggen de medewerkers. En er is ook sprake van seksistische opmerkingen. De burgemeester ontkent dat er een angstcultuur is en zegt stellig dat personeel correct wordt behandeld. Wel zal hij de klachten grondig laten onderzoeken. Eeklo stelde eerder al een crisismanager aan voor het probleem. En de rit 11 in de Vuelta is vertrokken zonder Mats Pedersen. De Deen is al sinds het begin van de Ronde van Spanje op de sukkel met ademhalingsproblemen en wil zijn kansen op het WK eind deze maand in Montreal niet verder hypothekeren. De Vuelta is halfweg en er wacht nog een viertal zware bergritten. Een zachte 21 graden vanmiddag. Af en toe breekt de zon door het wolkendek. In het noorden en westen is er een kleine kans op een regenbui.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.

Do You Think You Are? De Spice Girls hier in het begin van deze woensdagse editie Driver's Seat. 2 uur in jullie gezelschap mag ik verkeren met straks weer al een berichtje. Zo, ja, over wat het gaat gaan, dat moet ik nog op mijn gemakje even bekijken. Maar dat krijg je binnen een half uur ongeveer. Wat je wel gaat krijgen is straks Ashford en Simpson met Solid. En wij zijn echt overal te beluisteren waar er internet is. Dus ik heb deze klaarstaan. Fleetwood Mac en Everywhere. Goeie.

Een verdiende winnaar door het Eurovisie Songfestival in 1999 werd gehouden in Jeruzalem. En de Zweden was dus vertegenwoordigd door deze Charlotte Nilsson. En Take Me To Your Heaven. Hemelse muziek, ja, dat is iets wat bij ons ook af en toe wordt gedraaid. Hè. Ik heb straks bijvoorbeeld Freddie McGregor. Shannon komt ook nog langs. En UB40, die krijgen ook een mooi plaatje hier met

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Ivan Plettings.
8: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
10: Goedemiddag.
11: Yeah, Miss Carrigan Brinkham, you want to lose your tongue. You chatty cause a disturbance in the community. Yeah, you blabbermouth. Watch your mouth. Yeah.

Freddie McGregor, This Carry Go Bring Come. Dit is een hele rare titel en ik hoop dat die mensen die titel gemaakt heeft niets mankeert. Want ik vind het maar heel raar, in ieder geval hier in deze driver's seat. Ik heb straks niet zo'n leuk berichtje klaarstaan. Ik heb wel goede muziek en dit is ja, ook weer eentje waarmee we 6 minuten en 52 seconden vertrokken zijn. Dat wil zeggen dat ik even het toilet kan gaan opzoeken, een drankje kan gaan halen, gaan genieten, hè. Zoals met deze Shannon. Give me the music.

have to praise you like I should, Fat Boy Slim, hier in deze driver's seat. Maar praise you, dat kan niet gezegd worden van bepaalde vandalen. Want voor de tweede keer in nog geen drie maanden heeft de Koninklijke Boeghoutse VV vandalen over de vloer gekregen. Dat is een voetbalclub. Deze keer zijn ze gaan joyriden met onze grote grasmaaier, reageert de penningmeester. Begin juni werden het Berghok en de Maaier ook al beschadigd. In de nacht van 31 augustus op 1 september kwamen deze materialen opnieuw in het vizier. De deur van onze omheining werd opengeduwd en het Berghok opengebroken. Daarna zijn ze op het A- en het C-veld gaan joyriden met de grote grasmaaier. Bij het wegzetten van de maaier zijn ze dan ook nog eens tegen een steunpilaar van het Berghok gereden, waardoor het nu helemaal klaar is om af te breken. De maaier hebben we dan maar naar de leverancier gedaan met de hoop dat die nog kan worden hersteld. Na de vorige vandalenstreken lieten ze trouwens ook al een camera installeren en op die beelden is te zien dat de feiten zich afspeelden tussen 3 uur en 5 uur in de nacht. Het zijn donkere en spijtig genoeg ook onherkenbare beelden, dus veel kunnen we er niet uit opmaken, maar voor ons is het wel duidelijk dat het niet om volwassenen gaat, maar om jongeren. Ze zijn met lichten aan en al toeterend gedurende 50 minuten aan het rijden geweest en het zou ons verbazen dat niemand in de buurt iets heeft gehoord of opgemerkt. We hebben de feiten gemeld aan de politie en wie iets wil melden kan dat nog altijd doen en ik vind dat ze groot gelijk hebben. Die vandalen die moeten gevat worden en zij mogen dus echt wel opdraaien voor de hoge rekening dat het waarschijnlijk wel zal zijn. Vandalisme, het is iets wat niet mag getolereerd worden, dat is ook mijn mening. En nu, mooie muziek denk ik. Kim Wilde met You Came.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Ivan Plettings. Radio Memory.
3: Goedemiddag.

Binnen een paar maanden zal het waarschijnlijk weer een bepaalde kerstsong zijn die door haar meerdere keren wordt gezongen in heel wat huiskamers, radiostations en dergelijke. Ja, je weet over welke plaat het gaat. Mariah Carey, Anytime You Need a Friend. Dat is wel even een andere plaat. En dat vind ik dat die er zeker ook nog bij moet kunnen in deze driver's seat. Ik heb ook nog Commodores met Night Shift. Nee, het is gewoon een avondshift die ik momenteel aan het doen ben. En nu ook een beetje Franstalig werk van onze Axel Red. Je t'attends. Ik wacht ook op jullie. Straks is er namelijk deel 2.

0: In de haven van Antwerpen zijn een goederentrein en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan een overweg zonder slagbomen. Die zijn er niet in het havengebied om geen onnodig tijdverlies te veroorzaken, aangezien goederentreinen toch langzaam rijden, zegt Infrabel. Door de knal is de vrachtwagen gekanteld en op een rijdende auto terechtgekomen. Als bij wonder was er enkel materiële schade. Ook elektrische steps moeten een nummerplaat krijgen. Dat heeft bevoegd minister Bernard Quintin van de MR gezegd in de Commissie Binnenlandse Zaken. De voertuigen duiken al te vaak op bij drughandel en drugsgeweld en zijn naderhand moeilijk te traceren. Een verplichte nummerplaat zou de strijd tegen die misdaden flink vooruit helpen, zegt de minister. Quintin onderzoekt ook of hij nog extra militairen kan inzetten in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. In Eeklo in Oost-Vlaanderen heeft de burgemeester gereageerd op de klachten van enkele leden van het stadspersoneel. Die verwijten hem en zijn schepenen toxisch leiderschap, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Wie niet meewerkt, komt op een zwarte lijst, zeggen de medewerkers. En er is ook sprake van seksistische opmerkingen. De burgemeester ontkent dat er een angstcultuur is en zegt stellig dat personeel correct wordt behandeld. Wel zal hij de klachten grondig laten onderzoeken. Eeklo stelde eerder al een crisismanager aan voor het probleem. En rit 11 in de Vuelta is vertrokken zonder Mats Pedersen. De Deen is al sinds het begin van de Ronde van Spanje op de sukkel met ademhalingsproblemen en wil zijn kansen op het WK eind deze maand in Montreal niet verder hypothekeren. De Vuelta is halfweg en er wacht nog een viertal zware bergritten. Een zachte 21 graden vanmiddag. Af en toe breekt de zon door het wolkendek. In het noorden en westen is er een kleine kans op een regenbui.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Ivan Plettings.

Eros Ramazzotti, Cosa della Vita, hier bij het begin van deel 2 van deze driver's seat. Het is 2 september. Hopelijk zijn de traantjes al verminderd bij de kinderen van de, terwijl ze naar de school geweest zijn voor dag 2. Want ja, dat is natuurlijk nu eenmaal een beetje het leven. Hè. De kinderen die naar de school gaan, dus... Maar ik niet. Ik ga het gewoon nog doen met een programma. Hier nog een uurtje. Françoise Hardy straks met VIP. En deze Whitney Houston.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

ook af en toe even in hogere sferen verkeren met deze Cure. En hi, gaan we straks dat ook doen met het weerbericht? Ja, ik ben echt eens benieuwd wat het gaat worden de komende dagen. Voor degenen die vast luisteren naar dit programma, ja, die zullen waarschijnlijk al een klein vermoeden hebben. Maar het kan altijd veranderen, het weer. Het is op en top Belgisch. Hè. Dat kan van dag 1 op dag 2 volledig veranderen. Ik heb ook TLC, No Scrubs, straks. Maar eerst, ik heb een beetje happy gevoel nodig. Jullie ook wel. Deze groep die gaat er zeker voor zorgen. Dolly Dots, Love Me Just a Little Bit More.

Als je bedoelt met schrobben bijvoorbeeld, met scrubs, ja, dan kan je het af en toe wel eens ja, gebruiken. Hè. Bijvoorbeeld als je in bad ligt. TLC, no scrubs. Hoog tijd voor de weerkaart, want vanavond zijn er eerst nog brede opklaringen. In de loop van de nacht zal de bewolking wel toenemen vanuit het westen, maar het zou nog overwegend droog blijven bij minima tussen 10 en 17 graden. Morgen trekt er dan een zwakke storing over ons land. Het is vaak zwaar bewolkt en af en toe kan er wat lichte regen of motregen vallen. Het is wel vrij zacht met maxima tussen 20 en 24 graden. Vrijdag opnieuw vrij veel wolken met de meeste kans op zon in het zuiden. Er kan ook af en toe wat lichte regen vallen, vooral over het noorden van het land, bij maxima tussen 20 en 25 graden. Zaterdag is er wel meer ruimte voor zon en zou het droog moeten blijven, bij mooie maxima rond 22 graden. En zondag verloopt het ook rustig en vrij zonnig, maar misschien toch wat meer wolkenvelden in de namiddag, bij maxima tussen 22 en 26 graden. Maandag is het gedeeltelijk bewolkt, is er kans op een lokaal buitje in de namiddag, maxima schommelen tussen 20 en 24 graden. En dinsdag zal er meer bewolking gaan binnendrijven vanuit het westen, met 's avonds en 's nachts toch kans op regen bij maxima tussen 18 en 22 graden. En de verwachtingen voor de komende 14 dagen, ja, licht wisselvallig met soms wat regen of een buitje. Maxima meestal ergens rond de 20 graden. En dat is perfect voor september, denk ik dan toch wel. En nu heb ik Sly Fox, Let's Go All The Way.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein, potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Ivan Plettings. Radio Memory.
4: Goeie avond.

iedereen dat wel al eens gehad. Hè. Een zomerliefde en dan was het afgelopen als de vakantie gedaan was. Summer Love van Teaspoon. En ja, het is ook afgelopen, hè, deze driver's seat. Die twee uurtjes die gaan zo voorbij vliegen. En ja, ik heb toch wel iets leuk klaarstaan, denk ik. Rob en Rez featuring Leila Kay met Got To Get. En soms is het tij redelijk hoog. Dus dat je bijvoorbeeld naar het toilet moet gaan of andere zaken. Dit is nog eens Blondie. En the tide is high. Tot de volgende driver's seat hier bij Radio Memory. Salutje.

0: Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquard was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Hallo, ik ben Marco Kimsen. Wat ben ik blij dat mijn nieuwe single Liefde werd verkozen tot hitschijf van de week bij Radio Memories.
4: Radio Memories, hitschijf.

De meeste collega's en de meeste mensen weten ook al dat ik echt deze formatie ABBA ontzettend graag hoor. En dat ik van die muziek kan genieten. Maar ik ben ervan overtuigd, dat zijn heel wat mensen. Daarom begonnen we deze muziekdoos vandaag met ABBA en Take a Chance on Me. Vrienden, allemaal van harte welkom en fijn dat jullie er weer om meeluisteren. De twee komende uren na deze nieuwe start van Muziekdoos. Nieuw werk heb ik vandaag ook meegebracht. Een leuke zomerse single voor 2026. Zot verliefd. En dat is natuurlijk Bart Kajaal.

0: We haalden nog eens een van die echte klassiekers naar boven in deze aflevering van de Muziekdoos dus van Barry White. Een nummer dat je op elk feest nog hoort voorbij komen. En dit is ook een ambiancemaker. Onze vriend en collega CDV.
1: Een avond stappen, een pintje pakken. Het weekend staat weer te dringen voor de deur. Met al mijn vrienden, wat moppen tappen.

konden ons graag genieten van een van die nummers van Vanessa met deze Shine Up. En we keren terug naar het nieuwere werk en het wordt gesmaakt en dat doet mij ook een groot plezier. Onze recente single is al meer dan 11.000 keer gestreamd op korte tijd. Bedankt daarvoor, vrienden. Blijf hem gewoon beluisteren en dat kan allemaal via Spotify en andere digitale platformen. Waarom draaien voor jou? Op meerdere maal verzoek Rudolf Stevens met de kou van het leven. Deze week gaan we in de studio voor nieuw werk. En uiteraard, er komt ook een nieuw duet uit met Stevens en Casale. Meer daarover heel snel.

onze nieuwe single dus, Ik hou van het leven. En dit is een grote klassieker vanuit die gouden 70er jaren, want toen werden er hele mooie platen gemaakt. En deze meneer scoorde bij ons in Vlaanderen een enorme hit en brak toen door. En sindsdien was hij gewoon niet meer weg te denken uit ons eigen Vlaanderland. Het was een sympathieke meneer, deze Freddy Breck.

Jawel, deze plaat liep even gegoogeld, vrienden. En het is al van 2008 dat hij is overleden, Freddie Breck. Om precies te zijn op 17 december. Na deze van Freddie Breck maken we plaats voor René Redley. Ik laat je nooit meer gaan.

Wat heeft die man door de jaren heen toch ook al prachtige platen opgenomen. Deze Julio Iglesias.

Een beetje Duitsstalige slagers in ons programma van deze muziekdoos. Waarom niet? Samen met een van die nieuwe nummers van de zoon van Costa Cordalis. Maar de naam schiet me nou niet te binnen. Ik zal zo biedt eens even op een speakerbriefje kijken. En weet het jullie te zeggen na dit mooie stemgeluid. Een dame waar ik de grootste bewondering voor heb. En die ik volgende maand nog eens live aan het werk zie samen met Corrie. Hier is Mieke. Heeft het om...

Het uitstalige nummer net voor deze van Mieke was Lucas Cordalis. En Mieke ging met ons even over een zwoele zomernacht zingen. Dit ze dus voor ons. En dit? Ja, ja. Nu gaan ze thuis ten huize luidruchtig meebrullen. Anja, laat je maar gaan.

Wat een ambiance maker deze Justin de Wiltus met zijn Cheerio. En wees ervan gerust, in Nederland is het allemaal omstreed, maar bij ons in België wordt dit ook een gigantisch hit. We gaan onze vriend Julien nog eens draaien. Moustache met All My Trouble.

zou dit jaar 80 worden, maar helaas is het niet zo. Heeft het noodlot daar anders over beslist. Hij overleed op 21 maart jongstleden. Moustache met zijn All My Trouble. De zomer van Ojai Lele. Dit zijn de meiden van K3.

0: Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquard was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail Hilde@radiomemory.be.

0: We namen meteen nog eens een kijkje in het repertoire van deze Smokey en we draaiden nog eens heel graag een van hun grote hits. Christophe heeft ook een zomerrit te pakken dit jaar.
1: Ja,
0: ik geloof nog in mijn dromen.
1: Ja.

De keizer van het Vlaamse lied. Hij bezong voor ons een van zijn mooie klassiekers. Die mooie van Linda. Nieuw werk van de Gamble Brothers.

Elvis Presley met die mooie No More. Onze collega Honey D heeft ook een nieuwe. En zij neemt ons even mee naar vervlogen jaren. Met een oude hit in een nieuw kleedje. The Locomotion.

gaan we nog eens muzikaal een kijkje in het repertoire van deze Ju Dassin dus. En we gaan ze nog eens draaien. Haar single. We wensen haar uiteraard het beste toe.

Een pracht van een plaat dus vanuit 1977. Een van mijn favorieten. Deze van Manhattans en Kiss and Say Goodbye. We gaan moeder en dochter nog eens laten zingen. Zeer mooi. Sterre en Larissa.

voilà, we konden deze hobladi hobladra dankzij een trouwe luisteraar nog eens een keer opnieuw programmeren in ons programma. En we zeggen van harte bedankt aan Franske. Heb jij soms ook zo'n bepaald nummer dat je graag wil horen? Laat het ons gewoon weten. Dat doet ons altijd een plezier van jullie wat te horen. Wat doe je terwijl je luistert naar ons programma van Muziekdoos? Van waar luister je mee? Wel, ik ben echt heel benieuwd. Reacties, die mogen jullie altijd sturen naar rudolfstevens@telenet.be. Bobby Prins met een gouden ouwe. Waar moet ik heen?

nummer dat je niet zo vaak te horen krijgt op jouw radiostation, deze Bobby Prins, maar toch nog wel eens de moeite waard om te draaien. Waar moet ik heen? Middle of the Road.

Tweedledee, Tweedledam, dus een van die leuke meezingers van Middle of the Road. Jubileum CD hebben ze uitgebracht, recent. En uit dat album gaan we deze draaien. Die Calimeros, Agadou.

Die Calimeros met Agadou. Het volgende sympathieke duo. Daarmee gaan we terug naar de zomer van Ibiza. En hebben jullie al meteen door over wie ik het heb. Mike Grondi en Andrea Schön.

Maria Schön met zijn vrouwtje Andrea de Schön, samen met haar ventje bedoel ik, Mike Grondy. En dit is een andere meneer van bij ons, mijn kameraad Jeremy Casale.

0: zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai.
1: Vorige week is hij naar de studio gegaan om zijn nieuwste single in te blikken. Dus daar kijken we heel benieuwd naar uit. Vrienden, de hoogste tijd om afscheid te nemen dus. En we gaan dat doen samen met Willy Sommers. En aansluitend daarop krijg je nog eentje van Bonnie M. Heel graag tot een volgende aflevering van ons programma met deze muziekdoos. Tot ziens. En hopelijk tot de hoors natuurlijk, hè.

0: Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquard was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

De jaren 80 en 90 waren gouden jaren voor de op Cuba geboren zangeres naar Amerikaans werd. Gloria Estefan, de Queen of Latin Pop, wist wereldwijd een slordige 150 miljoen platen te verkopen. Conga, dat was in 1986 haar tweede wereldhit. Leuk dat je luistert hier naar Door de Jaren Heen. Ik ben Remy. En traditiegetrouw brengen we ons ook dit uur een bezoek aan een hitlijst van deze week naar jaren terug in de tijd. We gaan deze draaien van 29 augustus 1998. De 21-jarige Roxy Dekker is in Nederland een superster. In Vlaanderen is ze vooral bekend van Sugar Daddy uit 2024. Met haar nieuwste doet ze het meer dan behoorlijk in eigen land. Hopelijk volgt Vlaanderen met

We draaien normaal hit vanaf de jaren 60 tot vandaag. Maar met deze gingen we een paar jaar buiten onze comfortzone. Jerry Lee Lewis scoorde in 1957 overal. Met een nummer die later nog vele malen door andere grootheden op plaat werd geperst. Dat was uiteraard The Great Balls of Fire. En een van de grootste Amerikaanse rockbands die ondertussen al 56 jaar actief bezig zijn is Aerosmith. Hun laatste grote hit is de eerste uit 3 uit de top 40 van toen. Op 29 augustus 1998 was I Don't Want To Miss A Thing een nieuwkomer op plaats 32. 3 werd de hoogste notering en die

Hedendaagse artiesten, Bauza. Vorig jaar wonnen ze de Song van het Jaar, te vergelijken met de Radio 2 Zomerhit in Vlaanderen. En met Magnetic genieten ze van hun eerste internationale doorbraak. 2-2 draaien we ze hier, de hit van het heden en ook uit het verleden, althans voornamelijk uit het verleden. Op zijn 12e in 1952 zette hij zijn eerste stap in de showbiz. Hij schreef tientallen songs voor grootheden en ook een aantal grote voor zichzelf, waaronder de Hustle of deze Soul Cha Cha. Ik heb het over een hit uit 1977 van Mac.

De Amerikaanse Glenn Frey werd bekend als lid van de Eagles, die we kennen van onder andere Hotel California. Verder was Glenn nog componist en acteur. Solo kennen de meesten hem enkel van die ene uit 1985. Het swingende The Heat Is On. Alle opvolgers die flopten helaas. 25 februari dit jaar was ik aanwezig bij het allerlaatste buitenlandse optreden van Margriet Hermans. Dat was in Westhaven Bay op het eiland Tenerife Costa del Silencio. Heb haar even kunnen spreken omdat ik op het eiland zelf een radioprogramma verzorg voor de Nederlandstaligen. Kort daarop werd helaas haar ongeneeslijke ziekte vastgesteld. Margriet verliet ons op 3 juni op haar

De grootste opgeven voor Bebe Rexha. Dat was er één in de samenwerking met Martin Garrix. Ze schreef verder muziek voor onder andere Eminem en Rihanna. En heeft een nieuwe, dit keer met Faithless, die in 1998 een nummer 1 hit scoorde met God is a DJ, New Religion. Zo heet deze nieuwkomer. Een beetje geïnspireerd op het succes van Take That ontstond Boyzone. De groep werd gevormd via een selectie van een 300-tal jongeren door producer Louis Walsh met Ronan Keating. De tweede uit 3 uit de top 40 van toen, het prachtige No Matter What, kwam nieuw binnen op 27 en zou later 27, 7 weken

Francis Rossi, die kon gewoon de groep niet loslaten. Ze begon in 1962 en hij is de enige originele status quo. Rick Parfitt en Alan Lancaster, die zijn helaas reeds overleden. De jaren 70 en 80, dat waren gewoon hun gloriejaren. Met hits zoals deze die je net te horen kreeg. Whatever You Want. En deze heren die begonnen, zijn nog steeds, nog steeds bezig eigenlijk. Want van de originele is er helaas geen spoor meer. De Beach Boys werd opgericht door de drie broers Wilson, die helaas alle drie reeds zijn overleden. We zoeken de zomerse Californische muziek op van 1967. The Nightkissed Girl.

Onlangs kregen we het slechte nieuws te horen dat Isabelle A. voorlopig alles wat muziek te maken heeft on hold moet zetten wegens borstkanker. We hopen Isabelle vlug terug aan het werk te kunnen zien en wensen haar uiteraard heel veel sterkte toe. Dit moest trouwens haar zomerhit worden. Smeek maar niet om mij. En gesproken van hits, wij gaan zo meteen de nummer 1 draaien van 29 augustus 1998. Maar eerst even naar de top 3. Op plaats 3, Pross Michael. Hij zakte van 1 naar 3, 10 weken genoteerd met Ghetto Superstar. Op de tweede plek, Desiree met Life. Zij bleef op 2 staan, 7 weken genoteerd. En de nummer 1, die kwam van 3, steeg 2 plaatsen. 5 weken stonden ze genoteerd. De Venga Boys met deze mooie We Like the Party.

Beter deed dan in eigen land, met een aantal stevige hits in de jaren 80. En de eerste is de enige nummer 1 gebleven voor Cock Robin. 1986, The Promise You Made. En we gaan een eindje verder terug de tijd naar 1978 met The Darts en Come Back My Love. Daarna heb je nog muziek te goed van Samuel Welton met Echte Liefde is te koop. En hebben we nog tijd over een leuke van Atomic Kitten met The Hole Again. Dit was het deel 1 van Door de Jaren Heen. Tot zometeen. Whoa.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
2: En

Woman van het Electric Light Orchestra zijn eraan begonnen. En dit uur kozen we voor een speciale top 40. De allerlaatste die op 31 augustus 1974... vanaf het zendschip de Noordernee werd uitgezonden op de allerlaatste dag van de zeezenders Veronica Noordzee en de Vlaamse Atlantis. Op 1 september 1974 ging in Nederland de anti-zeezenderwetgeving invoegen. Enkel Mi Amigo en de Engelstalige Caroline die gingen nog een aantal jaartjes door. 3 songs uit deze laatste top 40, als ook de nummer 1, die mag je in de loop van dit uur verwachten. De Vlaamse Christophe blijft nog steeds actief, ondanks dat hij en zijn generatiegenoten wat worden weggeduwd door de jongere generatie. Christophe gelooft nog in

De helft van de jaren 80 waren ze eventjes bijzonder populair, de Australische Men at Work. Drie keer kregen we van de jongens te horen. Een eerste zou de grootste blijven, Down Under. De volger, Who Can It Be Now, bleef onverdiend in de tipparade hangen. Deze single verdiende volgens mijn bescheiden mening toch wel wat meer. Bijzonder succesvol in de 70s, George McGrae. Zijn eerste echtgenote was eveneens een bekendheid, Gwen McGrae. Maar later huwde de zanger met de Nederlandse Yvonne Bergsma. George is ondertussen 82 en de eerste uit drie uit de top 40 van toen. In de laatste hitparade vanaf zee, 31 augustus 1974, kwam hij nieuw binnen op 24. Met een nummer die later 8 weken op 1 komt te staan, A Rock.

die kwam van de Duitse Topic samen met Amerikaanse zangeres, danseres en actrice Becky G. Een internationaal gelegenheidsduo dus, die ons in de stemming brachten van de afgelopen zomerperiode met het toch wel vrolijke Sorry Papi. En niet ieder muzikaal vierdal uit Liverpool komen, die heten de Beatles. Er zijn er meer, zoals de 70s groep, die nog steeds actief zijn, The Real Thing. 5 keer scoorden ze, voornamelijk in de jaren 70, met nog een uitloper in 2005. Hier is hun eerste en meteen allergrootste, You to Me Are Everything.

Een zoon van een mijnwerker die in de jaren 60 een wereldster werd. En ondanks zijn 86 nog steeds actief is, zelfs met zijn eretitel van Sir. De man met de gouden stem, Tom Jones. Daarmee zakten we af naar 1965 met een single die net geen 2 minuten duurde. It's not unusual. Dit alles hier op jouw favoriete radio door de jaren heen. Hallo, welkom als je net bijkomt. Ik ben Remy Belaert. Van de jaren 60 naar de populaire Nederlandstalige sound uit de jaren 80. Vele Nederlandse groepen deden het in eigen taal bijzonder goed. Zowel in eigen land als in Vlaanderen, zoals Toontje Lager in

werd de Alex Warren een gewaardeerd acteur en vooral zanger. Met in 3 jaar tijd reeds 10 hitnoteringen en er zullen er ongetwijfeld nog vele volgen. Net kreeg je niet zijn allernieuwste te horen, wel zijn laatste nummer 1. En dat was het goed klinkende Fever Dream. En in de laatste top 40 vanaf het Veronica zendschip kwam op 31 augustus 1974 Muts nieuw binnen op 15. Met hun 4e hit op rij Rocket zou de 2e plaats bereiken en 9 weken genoteerd blijven. Maar ondersteuning van Radio Veronica zat er niet meer in. Diezelfde 31 augustus om 18 uur ging de zender op de Noordernee voorgoed uit.

Michael Sharkey als frontman van de groep The Undertones. Maar haalde solo zijn meeste bekendheid met één nummer 1 in 1985. Ondanks de vele singles kon het succes van A Good Heart nooit worden evenaard voor de zanger. We blijven nog even hangen in de 80's, maar graven wel 5 jaar dieper in het verleden met een van de grootste artiesten die we ooit kenden, met de nadruk op kenden, want David Bowie stierf in 2016 op zijn 69ste, 2 dagen na zijn verjaardag. Dit is Ashes to Ashes.

0: Zijn eerste notering in Nederland dateert al van 2010. In die 16 jaar wist hij helaas het grote publiek niet echt voor zich te winnen. De Volhouder Wind is een leuze die hopelijk voor Wesley Klein werkelijkheid mag worden. Met de Niet Zo Bij Mij. En hoe zag er de top 3 uit? Tijdens de laatste aflevering, die werd uitgezonden vanaf het radioschip De Noordernee van Radio Veronica. U weet het, daags nadien moesten de zeezenders zwijgen in Nederland. En dat betekende een stille dood voor Radio Veronica, Radio Noordzee en de Vlaamse Radio Atlantisch. Maar goed, de top 3 van 31 augustus 1974. Op de derde plaats Resonance met OK Chicago. Zij bleven op 3, 5 weken genoteerd. Paperlace, die stonden op 2 met The Night Chicago Died. Ze stegen 2 plaatsen, kwamen van 4 en bleven 5 weken genoteerd staan. De laatste nummer 1, 31 augustus 1974, vanaf de Veronica radioschip. Dat waren de Rubettes met die bijzondere grote hit, hun allereerste Sugar Baby Love.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit 3 uit de top 40 van toen.

De dochter die is succesvoller geworden dan de vader. De meeste kende zangeres Kim Wilde. Je moet wel al ietsje ouder zijn om haar pa Marty Wilde te kennen. Alhoewel, als je deze hoort, ging er misschien wel een belletje rinkelen. Inderdaad, een hit uit 1968, Abergavenny. En eerst was het een bijzonder grote solo-hit voor Eros Ramazzotti. Dat is Tina Turner niet onopgemerkt gebleven. En zou er een duo-versie van maken. Het werd Italiaans-Engelstalig. Cose della vita. Dat werd een tweede keer een bijzonder grote hit in 1997.

echte internationale klassieker van Eros Ramazzotti samen met Tina Turner. Cose della vita. Dit was het dan door de jaren heen. Met vandaag eventjes extra aandacht voor een van de vervelendste dagen uit mijn jonge leven. Dat was 31 augustus 1974. De laatste dag dat we muziek kregen vanaf zee van de zenders Veronica, Noordzee en Radio Atlantis. Gelukkig was er nog Radio Mi Amigo. En ik heb ondertussen gezelschap gekregen.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Ja, ik zeg, dan zal hij helemaal mooi worden. Ik zeg, de volgende keer dat ik in een restaurant ga eten, kan je net zo goed meteen een marmot op mijn bord leggen. Ja, dan hoef ik hem ook niet uit mijn broek te halen.

0: uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: klein hondje, kom mee. Zwervend klein hondje.
1: Radio Memory.
2: Radio Memory.
1: De beste muziek hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.